medan ett flash draait und leb spreef verkschreppen. Zes mal graucht, offenbar sind er bloemen wezen.